0: is Urgent FM.
1: 11 uur.
0: Urgent FM.
2: Goed nieuws voor alle fietsers in Gent. Na Sint-Denijs-Westrem, de Rooigemlaan en de Dampoort is er nu een vierde Bike Republic winkel in Gent. Op de Nederkouter in de voormalige Easy Ride kan je terecht voor herstellingen. Iedereen is welkom. Je kan er ook een nieuwe fiets kopen van topmerken zoals Gazelle, Tenways en Veloretti. Bovendien zijn het in alle vier de Gentse winkels van 9 tot en met 13 juni open deurdagen. Met kortingen tot wel €450. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: Dit is Urgent FM.
1: 12 uur.
0: Urgent FM.
2: Midi. Voor jouw onstilbare honger naar muziek.

for they know not what they do. Blessed are the pure in heart.

0: is Urgent FM.
1: 1
2: uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
3: Aan het Steen in Antwerpen heeft de politie een man van 23 aangereden op een zebrapad. Het gebeurde toen hij overstak. Je hoort Cato Belmans van het parket.
4: De politiecombi zou met zwaailichten aan onderweg geweest zijn naar een melding van verdachte handeling. Namelijk een man met een bivakmuts die een fiets gestolen zou hebben en zich raar gedroeg. Toen de combi aan het zebrapad een stilstaande vrachtwagen wou overlaten, kon de bestuurder de overstekende voetganger niet meer ontwijken en is het tot een aanleiding gekomen. De bestuurder van de politiecombi die zal ook verhoord worden en die heeft ook een negatieve adem- en speekseltest afgelegd.
3: Hij had dus niet gedronken of geen drugs genomen. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Ook hij wordt nog verhoord. Het is al de derde keer in een jaar tijd dat de Antwerpse politie iemand aanrijdt. Exact een maand geleden raakte een jongen van 6 levensgevaarlijk gewond. En in juni vorig jaar stierf een jongen van 9. In Zeelen in Oost-Vlaanderen is vorige nacht een huis volledig vernield door een ontploffing. Het gezin dat er woont bleef ongedeerd. De explosie gebeurde op de slaapkamer van een van de kinderen, een tiener. Het is nog niet duidelijk waardoor precies. Een expert van het parket onderzoekt dat nog. Een primeur in het UZ Leuven. Daar gebruiken ze vanaf vandaag een PET-scanner die 20 keer scherper naar de hersenen kan kijken en zo sneller ziektes en aandoeningen kan vinden. Professor Dr. Koen van Laren van het UZ Leuven.
5: Door die heel hoge resolutie is het een beetje alsof dat we met een bril kunnen kijken naar iets waar we al eeuwenlang blind voor zijn geweest. Bijvoorbeeld is een ziekte van Alzheimer. Daarvan weten we dat we afwijkingen nu kunnen zien die tot zelfs 15 jaar voordat de symptomen ontstaan aanwezig zijn al.
3: En ook Parkinson bijvoorbeeld kunnen ze met de scanner sneller vinden. Er zijn zeker 4 gewonden gevallen bij de Iraanse en Amerikaanse aanvallen van vorige nacht. In de Iraanse hoofdstad Teheran raakten 3 mensen gewond bij Amerikaanse beschietingen. En in Kuwait raakte een meisje van 11 licht gewond bij Iraanse tegenaanvallen. De oorlog tussen Iran en de VS escaleert weer, ondanks de wapenstilstand die ze hadden afgesproken. Mexico maakt zich klaar voor de start van het WK voetbal vanavond, met een grote ceremonie en de openingswedstrijd tussen het thuisland en Zuid-Afrika. Mexico is een echt voetballand, maar toch voelt journaliste Birgit Herteleer nog geen echte WK-sfeer. Zij is in Mexico's stad waar de openingswedstrijd gespeeld wordt.
6: Ik vind het een klein beetje teleurstellend zelfs. Het is zo dat ik best weinig supporters zie rondlopen in de stad. Nu, wat natuurlijk wel kan zijn, het is een hele dure reis om te maken. Dus mensen gaan misschien pas echt de dag voordien komen of de dag zelf. Maar echte gekte is er zeker nog niet.
3: Mexicaanse leerkrachten voeren op dit moment ook actie in Mexico-stad, onder meer omdat ze meer willen verdienen. Er staan verschillende tentenkampen op een boogschoot van een WK-fanzone. Het is maar de vraag of iedereen straks zonder problemen in het Aztekenstadion geraakt voor de openingsmatch. Onze nationale tennisvrouwen spelen in de kwartfinales van de Billie Jean Cup tegen Oekraïne. Dat is het resultaat van de loting in China, waar de wedstrijden eind september gespeeld worden. Ons land staat 12e op de wereldranglijst voor landenteams bij de vrouwen. Oekraïne is de nummer 3. Vanmiddag en vanavond gaat het regenen vanaf de kust, maximaal rond 17 graden. Morgen wordt een grijze dag met soms wat regen en 18 graden. Zaterdag geleidelijk zon, zondag wisselend bewolkt en meestal droog bij maximaal rond 20 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

Er is een weg. En als je die volgt, als je zoekt en graaft, over schouders kijkt en door blijft gaan, kom je aan een klein wit huis. Daar ben ik opgegroeid. Daar heb ik boom geklommen, soep gegeten, met uw woorden leren spreken, aan moeder gevraagd, kleine zus geplaagd. Daar ben ik thuis gekomen.

Er is een weg die ik heb gevolgd. Tot aan een hoog rood huis. Daar heb ik aangeklopt. Noem het toeval, noem het lot. Daar heb ik ontmoet. Door gesprek verbonden. Mezelf verslonden, verloren en teruggevonden. Maar hoge huizen vangen veel wind. Dus als de storm woedt,

weer vertrokken. Er is een weg die ik heb afgelegd tot aan dit zacht groen huis waar ik blijf, van waar ik dit schrijf. Soep gegeten, de liefde leren spreken, in gesprek verbonden, twee levens versmolten. Als de storm woedt, dan knettert het vuur. Bomen planten, handen houden, dromen delen, vastlopen, haar strelen. Dit is mijn thuis. Hier ben ik gebleven.

don't know. Just figure it out.

0: Weekend FM.
1: Samen blokken,
2: samen strijden.
3: 20 op 20.
4: Hallo, hallo en welkom bij 20 op 20. Wij zijn Robbe, Loes en Antje en vandaag verlichten wij jullie blok. Verwacht je aan 2 uur opgewekte, meezingbare muziek met luchtige onderbrekingen. Denk maar aan danspauzes, bloksnacks, anekdotes en mondelinge examens. Ja, ja, zelfs dat. Maar evengoed schieten we mensen in hun moment van nood te hulp. We duiken er samen in. Hier is Coily met Celebrate.

0: Dit was Alabama Shakes met Don't Wanna Fight. Tijdens deze show hebben we ook een live chat waar jullie, lieve luisteraars, berichten naar kunnen sturen. Dat kan op het nummer +324 69 71 25 24 of via de link op de website van Urgent FM. Verzoeknummers zijn zeker welkom, want uit de ingestuurde verzoekjes zullen wij er deze show 3 kiezen. We bellen je natuurlijk wel kort op voor een motivatie waarom je dat nummer hebt gekozen. Maar ook als je een groot probleem hebt tijdens het studeren, kan je ons contacteren. Bijvoorbeeld dat je buurman heeft besloten om zijn huis te verbouwen met slijpschijven en drilboren, net als jij begint aan dat hoofdstuk. Wij zoeken met jullie samen naar een oplossing. Dus ben je in nood of heb je een hulpvraag? Let us know.
1: Ook hebben we vandaag bezoekers in de studio. Studente Dorothea studeert vandaag op de redactie. En wij gaan haar nu al eventjes storen om zichzelf voor te stellen. Hallo Dorothea.
2: Hallo.
1: Wat studeer jij?
2: Maatschappelijke structuren.
1: En over wat gaat dat precies?
2: Dus maatschappelijke structuren gaat over het individu kunnen plaatsen in de maatschappij. Dus ik studeer in mijn eerste jaar psychologie. Dus het is eventjes je verbreden, uitzoomen van het individu en later als psycholoog kunnen jouw cliënt plaatsen in de maatschappij en te zien, oké, dus dit is niet enkel individueel factoren, er zijn ook andere factoren die zijn gedrag beïnvloeden.
1: Oké, dat klinkt heel interessant. En wanneer is uw examen?
2: Morgen om 1:00 'smiddags.
1: Morgen. Oké, spannend. Nog veel studeersucces.
2: Dankjewel.
1: Hier komt Bronski Beat met Small Town Boy.

0: Dat was Fleetwood Mac met Everywhere. Over Mac gesproken, ik begin wel een hongertje te krijgen eigenlijk. Ik denk dat het dus tijd is voor... De Bloksnack. Een fijnproever tijdens niet zo fijne dagen. Je hoort het dus, het is tijd voor de Bloksnack. Dat is ons eerste segment. En deze week hebben we iets speciaals mee, want het is hier op Urgent FM de verjaardagsweek. Want zowel Loes als ik zijn jarig geweest deze week. Ik vandaag, Loes op maandag. Dus happy birthday mag je altijd sturen in de chat natuurlijk. En daarom hebben we vandaag cake en een koekje mee. Wie gaat onze eerste proever zijn? Loes gaat als eerste gaan proeven. Ja. Okay. Loes is onderweg naar de proefstand en moet even vechten met de koptelefoon van Antje.
1: Ik ga voor het zelfgebakken koekje van Robbe.
0: Spannend.
1: Eigenlijk moet ik niet proeven, want ik heb al heel de ochtend koekjes gegeten, maar ik zal het toch even proeven voor jullie thuis. Het eerste dat ik er echt goed aan vind, is de krokantheid. Het is krokant. Er zit veel chocola in, wat ik echt belangrijk vind bij van die koekjes. Zo ronde zandteegkoekjes met maar één stuk chocola, dat kan echt niet.
0: Nee.
1: Het is niet te zoet. Het is niet zo dat je tanden knarsen van de suiker, maar het is wel zoet genoeg om... Het is gewoon een goed koekje eigenlijk. Ik zou het kopen in de winkel.
0: Oh, kijk, misschien ligt binnenkort wel mijn koekjes in de winkel. En dan ga jij, Antje, dan als volgende gaan proeven. Antje gaat ook naar de proefstand hier in de, de
2: hier
0: studio.
2: Hier ben ik. Ik kies voor een stukje cake gebakken door Loes met kaneel en appel. Spannend.
0: Ze bijt ervan. En wat is het verdikt, Antje? Ze is ervan aan het genieten. Even aan het kauwen.
2: Ja, ik heb mijn mond leeg gegeten. Heel lekker. Ik vind net zoals bij de koekjes, wat Loes zei, hier

0: is aan het proeven. Moeilijk. Moeilijk. Wat wordt het, Antje? Vertel het ons.
1: Ik denk...
0: Hou ons niet langer in spanning.
1: Zonder iemand te willen belegen, denk ik dat ik ga voor het koekje. Omdat dat krokant van buiten is en van binnen toch nog zachter. Want ik heb maar één textuur.
0: Oké.
2: Ik volg je keuze.
0: Ja.
2: Bon, onze snack is dus alvast een oplossing voor als je hongerig bent als een wolf. En over wolf gesproken, hier is De Wolf van Kings of Leon.

Dat was Sir Elton John met Rocketman. We hebben ons al een half uur lang goed geconcentreerd en veel geblokt, dus het is tijd om het lichaam even te bewegen en de bloedsomloop aan te wakkeren. Hier komt dan ook de allereerste dansplaat van 20.

Zo, ons lichaam is weer wakker, ons brein heeft even rust gehad, dus het is tijd om terug in de boeken te vliegen. Maar vergeet zeker niet om een verzoekje door te sturen. Dat kan via WhatsApp op 0469712524 of via de link op de website van Urgent FM. Hier komt Lana Del Rey met Happiness is a Butterfly.

0: Dat was het wondermooie Daydreamer van Adele. En we gaan eens even kijken of onze student in de studio ook een dagdromer is. Dag Dorothea, hoe gaat het ondertussen?
1: Kei goed, we zijn bijna klaar met de hoofdstuk 7. We hebben nog 3 te gaan en dan zijn we klaar.
0: Wauw, super. Wat doe je dat goed. Dan ga ik je nu verder laten studeren.
1: Dankjewel.
0: Nog veel succes.
2: Dit is Urgent FM.
3: Samen blokken,
4: samen strijden.
5: 20 op 20. 20.

0: En dat was Tamino met Persephone. Dorothea, je hebt een verzoeknummertje, vertel eens.
1: Zeker, Rein van Olivia en Dean en Samuel, denk ik dat zijn naam is.
0: Ja, Sam Fender.
1: Sam Fender,
0: en waarom wil je dit liedje? Is dat echt jouw go-to-blokplaat of gewoon een leuk liedje?
1: Ik vind het een leuke liedje en het is een beetje up en trendy en het blijft in je hoofd en je zingt een beetje mee. Dus het maakt je een beetje gelukkig tijdens het blokken.
0: Dat hebben we natuurlijk allemaal nodig, dus daar gaan we zeker naar luisteren. Hier komt Rain Me In.

En dat was Rain Me In. En hiermee hebben we ook ons allereerste verzoekplaatje van de dag gehad. Je kan altijd verzoekjes sturen naar +32 4 69 71 25 24 via WhatsApp. En dan, wie weet, komt het wel in de show van vandaag. Het volgende liedje is Gigi Perez met Sailor Song.

0: is Urgent FM.
1: 4 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Goed nieuws voor alle fietsers in Gent. Na Sint-Denijs-Westrem, de Rooigemlaan en de Dampoort is er nu een vierde Bike Republic winkel in Gent. Op de Nederkouter in de voormalige Easy Ride kan je terecht voor herstellingen. Iedereen is welkom. Je kan er ook een nieuwe fiets kopen van topmerken zoals Gazelle, Tenways en Veloretti. Bovendien zijn het in alle vier de Gentse winkels van 9 tot en met 13 juni open deurdagen. Met kortingen tot wel €450. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
3: Samen blokken,
4: samen strijden.
5: 20 op 20.
3: Het is dan wel geen vrijdag, toch blijft dit nummer van The Cure een topper. Dit is The Cure met Friday I'm in Love.

0: En wat een feestje was het in de studio met het prachtige Where is my husband van Ray. We gaan nog eens luisteren hoe het zit met onze studenten Dorothea. Hallo.
1: Hallo. Ik heb een kleine dipje. Dus ik denk dat ik een koffietje straks ga moeten gaan halen. Maar dat is normaal, want het is 4 uur.
0: Ja, dat lijkt mij een heel goed idee om koffietje te gaan halen.
2: En gelukkig hebben wij dat hier ook op de redactie staan. Dus...
0: fantastische Yay! Plek om te studeren.
2: Ja.
1: Klopt.
2: Moest jij dat volgende week ook willen doen, stuur ons gerust een DM of een mailtje. En wie weet zit je hier volgende week in de studio te studeren.
0: Spannend. Dorothea, nog veel succes. Wij luisteren nu naar Maneskin met I Wanna Be Your Slave. I wanna-

0: Dit was The Kids met There Will Be No Next Time. En ondertussen hebben we Els aan de lijn. Hallo Els.
1: Hallo, dag Loes.
0: Hallo, jij bent de mama van Robbe.
1: Jazeker.
0: En je hebt een nummertje aangevraagd. Welk nummertje heb je aangevraagd?
1: Ik heb Waterloo van ABBA aangevraagd, maar voor een heel speciale reden.
0: En wat is die speciale reden?
1: Robbe is namelijk 21 jaar vandaag.
0: Uh-huh.
1: Ja.
0: En heeft het nummer een speciale betekenis voor jullie?
1: Voor ons niet speciaal, maar Robbe is toch, mag ik wel zeggen, een grote fan van ABBA. En ik zocht een liedje en dat was het eerste wat bij mij opkwam. Voilà.
0: Oké, super. We gaan het dus spelen en Robbe gaat dan misschien wel uit zijn bol gaan en helemaal dansen. We zullen het zien. Heel erg bedankt om een liedje te sturen en misschien wel tot de volgende keer.
1: Oké, dankjewel.
0: Tada! En wij luisteren naar Waterloo.

0: Dit is Urgent FM.
1: Samen blokken,
2: samen strijden.
3: 20 op 20.
4: Oké.
5: Je hoorde net Hoover Phonic met Amalfi. We hebben toch ondertussen al meer dan een uur zitten studeren, dus ik denk dat het tijd is voor een mondeling examen. Denk je ook niet, Anke?
4: Zeker wel.
5: En vandaag is het thema van ons mondeling examen groenten. Ben je er klaar voor?
4: Ik hoop het, ja. Aangezien ik Bartel van Riet niet ben, ben ik een beetje bang, maar we zien wel.
5: Wel, we wensen je alvast veel succes met dit mondelingen examen. Vraag 1.
4: Dankjewel.
5: Wie is het broertje van bloemkool?
4: Oei. Broccoli?
5: Juist! Dat is al 1 punt binnen. Welke groente kan je kopen in 3 verschillende kleuren? Rood, groen en geel.
4: Een paprika.
5: Yes, inderdaad. Ik denk toch dat we hier misschien met Bartel van Riet undercover zitten.
4: Ja, wie weet.
5: Welke groente is het hoofdbestanddeel van spaghetti-saus?
4: Een tomaat. Of ja, tomaten.
5: Ja, zeker. Dat is al 3 juiste antwoorden. Wat hebben een komkommer en een courgette in gemeen?
4: Dat ze groen zijn.
5: Ja, zeker. Goed bezig. En dan de laatste vraag. Welke groente past niet in het rijtje en waarom? Hier komt het rijtje. Erwt, spinazie, wortel, veldsla, boontjes. Moet ik het rijtje nog eens herhalen?
4: Ja, en vragen misschien, okay. Want ik kan niet volgen.
5: Dus welke groente past niet in het rijtje en waarom? Dus we hebben erwt, spinazie, wortel, veldsla en boontjes. Welke past niet in het rijtje?
4: Een wortel, zou ik zeggen.
5: En waarom?
4: Omdat die niet groen is en de rest wel.
5: Inderdaad, dat klopt helemaal. Kijk, je bent gewoon geslaagd op je mondeling examen. Een 20 yes. op 20. En dat wil zeggen dat jij dus ook jouw diploma hebt behaald vandaag.
4: Yes, toch al eentje in mijn leven.
5: Ja, zeker weten. Dus wij zullen jouw diploma opmaken en het bezorgen aan jou. En jij hebt dus het diploma groenteboer behaald vandaag.
4: Dankjewel. Ik apprecieer het enorm.
5: Proficiat alvast en geniet nog van je dag.
4: Dankjewel,
5: jou. Dankjewel, dag.
4: Dag.
1: Hopelijk is onze nieuwe groenteboerin blij met haar diploma. Ontstress even van het afgelopen examen met Royal Otis en If Our Love Is Dead.

Dat was nog wat Belgische muziek voor jullie. Je hoorde Daspop met You. En we hebben ons weer al een heel uur ingespannen. Ik denk dat het echt wel nog eens tijd is om de beentjes los te gooien. We brengen onze innerlijke tiener naar boven en we gaan uit onze bol en we jagen onze hartslag op hol met slechte dance moves. Hier is Taylor Swift met Love Story.

0: Yes, yes. En dan hebben we goed gedanst. Want na dit inspannende momentje gaan we nog eens kijken hoe het zit met onze studenten Dorothea. Hoi, dag hoi. Dorothea, hoe gaat het daar?
1: Goed. De koffie heeft geholpen en kan ik terug invliegen en de laatste hoofdstukjes gewoon een keer herhalen. En dan kan ik eten, slapen en mij een goede hart gaan slapen.
0: Ben je eigenlijk een stresskip zo vlak de dag voor je examen?
1: Zeker en vast. Je moet me echt zien een paar minuten voordat die examen krijg. Het is echt een kunstwerk van angst, denk ik.
0: Oké, wat gebeurt er dan?
1: Meestal trillen. Ik heb enorm veel last van faalangst, zoals superveel andere eerstejaarsstudenten. Want de druk ligt zeer hoog. Dus dan zit ik gewoon en ik denk, oh my god, wat als dit zo fataal slecht gaat? Maar dan denk ik, het is maar een meerkeuzevraag. Dus ik moet gewoon bolletjes inkleuren, water drinken, een beetje vooruit staren en het is gedaan.
0: Voilà, dat is een goede ingesteldheid.
1: Klopt.
0: Morgenmiddag dan nog eens herhalen vlak voor je examen en dan denk ik dat het helemaal in orde gaat komen.
1: Dank wel.
0: Nu luisteren we naar Pearl Jam met Alive.

0: En dat was weer Belgisch, Black Box Revelation met Tattooed Smiles. Intussen is het weer al tijd voor een nieuw verzoeknummer. Yippie! En we spreken met Gaziza. Hallo Gaziza.
1: Hallo.
0: Welk liedje heb jij gekozen?
1: Ik heb Rips gekozen van Lord.
0: En waarom heb je dat liedje gekozen?
1: Omdat dat toch wel een nummer is dat mij bijblijft. Ik heb samen met jou naar een concert gegaan van Lord in november. En dat was echt de max. En ze had afgesloten met het liedje Rips. En ja, dat was echt te zot.
0: Ja, dat was inderdaad een fantastische ervaring. Oké, dan gaan we daar nu naar luisteren. Dank je voor je verzoekje, Aziza.
1: Ja, geen probleem. Dank.

0: Zo, dat is al het einde van onze mooie 20 op 20 blok special. Ik hoop dat jullie er zeer hard van hebben genoten. Maar we moeten natuurlijk nog eens inchecken bij onze studenten hier in de studio. Dag Dorothea, hoe gaat het?
1: Kei goed.
0: Heb je hier goed kunnen studeren?
1: Dat wel. Ik vond de vibe wel super tof.
0: Zou je het aanraden aan andere mensen?
1: Zeker en vast. Als je zo'n moeilijke hoofdstuk hebt en je denkt, goh, ik wil het eigenlijk niet aan beginnen, dan kom je hier toe en dan begin je eraan. En dan is er een goede gemoedstoestand rondom jou, dus dan kan je doorgaan.
0: Ja. En als jij dus volgende week wilt komen studeren, wij zijn er op dinsdag en op donderdag op hetzelfde uur, stuur dan een mailtje naar robbe.vaneste@urgent.fm of stuur ons een DM op Instagram of op welk ander social media kanaal. En wie weet zit jij hier volgende week in de studio. We sluiten af met Opposites, slapeloze nachten.

0: as she danced under the weight of her cloud. But for the first time in a long time, she believed that one day she would again feel the sun. She must be patient. She must have faith in the seeds that are planted beneath the snow. She must hold on, and she must let go. She'll be all right. No riding shining armored knight. She will save herself this time. And in fact, tonight, she did come
1: from. Dit is Urgent FM.
2: 5 uur.
1: Urgent FM.
2: Nieuws.
3: De Europese Centrale Bank heeft haar rente verhoogd. Voor het eerst in 3 jaar tijd. Die gaat van 2 naar 2,25 procent. Dat is het tarief dat banken krijgen om geld te plaatsen bij de ECB. Financieel expert Paul Doer legt uit wat dit betekent voor consumenten.
4: Voor mensen die geld op een rekening hebben staan, op een spaarrekening of op andere rekeningen, voor hen is dat eigenlijk goed nieuws, want ze gaan meer rente krijgen, waarschijnlijk. Dat hangt er een beetje van af. De ene bank is daar al wat vlotter mee dan de andere. De keerzijde van de medaille is natuurlijk dat als je geld moet lenen bij de bank, dat die ook een hogere vergoeding gaan vragen. Met andere woorden, voor wie geld wil lenen, is het geen goed nieuws.
3: In Maldegem in Oost-Vlaanderen is het lichaam van een man gevonden op een parking. Het gaat om een man van 60. Het is niet duidelijk of er sprake is van kwaad opzet. De parking is gekend als ontmoetingsplaats voor mannen die op zoek zijn naar seks. Politie en parket voeren nu een onderzoek. De Vlaamse regering investeert in 31 dorpshuizen. Die moeten buurtbewoners samenbrengen. Ze trekt daar €300.000 voor uit. Je hoort de voogdminister Hilde Krivits.
5: Je voelt dat mensen snakken naar persoonlijk contact. Op veel plaatsen zijn de cafés ondertussen verdwenen. Dat kan gecombineerd zijn. Een stukje cafetaria met een winkeltje. Of een stukje cafetaria met een ontmoetingsplek voor mensen. Of sociale tewerkstelling. Dus het creëert plaatsen van verbinding en kansen voor kwetsbaar mensen.
3: Krivits sluit niet uit dat er in de toekomst nog meer dorpshuizen bijkomen in Vlaanderen. In het Verenigd Koninkrijk neemt de minister van Defensie, John Healey, ontslag. Dat meldt hij in een brief aan premier Starmer. Daarin geeft hij felle kritiek op Starmer omdat hij te weinig investeert in defensie. Healey is al de 6e minister die opstapt in het Verenigd Koninkrijk in een maand tijd. De Verenigde Staten zullen Iran de komende nacht zeer hard treffen. Dat kondigt de Amerikaanse president Donald Trump aan op zijn sociale media-platform. Trump schrijft ook dat de VS het Iraanse olie-eiland Garg en andere olie-infrastructuur in de nabije toekomst zullen innemen. De VS zal de totale controle krijgen over hun olie- en gasmarkten, zoals dat ook gebeurd is in Venezuela, zegt Trump. Op het tennistoernooi van Rosmalen in Nederland is Elise Mertens uitgeschakeld in de tweede ronde. Ze verloor van een Roemeense. Vorig jaar won Elise Mertens het toernooi nog. Ook Greet Minne en Hanne van de Winkel zijn niet door de tweede ronde geraakt. Vanavond en vannacht trekt er regen over het land. Morgen begint de dag grijs met regen. Na de middag wordt het wel droger vanaf het westen. Maxima rond 17 graden. In het weekend wordt het droger en iets warmer.
2: Dit is Urgent FM.
1: Urgent FM. Goed nieuws voor alle fietsers in Gent. Na Sint-Denijs-Westrum, de Rooigemlaan en de Dampoort is er nu een 4e Bike Republic winkel in Gent. Op de Nederkouter in de voormalige Easy Ride kan je terecht voor herstellingen. Iedereen is welkom. Je kan er ook een nieuwe fiets kopen van topmerken zoals Gazelle, Tenways en Veloretti. Bovendien zijn het in alle 4 de Gentse winkels van 9 tot en met 13 juni open deurdagen. Met kortingen tot wel €450. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: is Urgent FM.
1: 6 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Goed nieuws voor alle fietsers in Gent. Na Sint-Denijs-Westrem, de Rooigemlaan en de Dampoort is er nu een vierde Bike Republic winkel in Gent. Op de Nederkouter in de voormalige Easy Ride kan je terecht voor herstellingen. Iedereen is welkom. Je kan er ook een nieuwe fiets kopen van topmerken zoals Gazelle, Tenways en Veloretti. Bovendien zijn het in alle vier de Gentse winkels van 9 tot en met 13 juni open deurdagen. Met kortingen tot wel €450. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

zoek geluk in mijn leven. Probeer werk met rust te combineren. Was vroeger een vogel, maar viel door de druk uit de lucht naar beneden. Zat in het put, wil terug kunnen zweven. Haast en spoed is zelden goed, geduld is een zegen. Het is een lang proces, moet leren om rust te negeren. Nog steeds op zoek naar hoe ik moet leven. Woede en onvrede kunnen worden vermeden. Het is een eeuwige strijd met mezelf. Wou niet voldoen aan de eisen gesteld. Kijk erop terug, nu begrijp ik ze wel. Blijf een rebel, kan alleen gelukkig zijn. Vrij in mijn vel, haat in mijn eigen zelf. Werd weinig gebeld en nooit een aandacht. Nu ben ik graag op mijn eigen gesteld. Rap wel rap, toch schrijf ik niet snel. Want word heel vaak door de twijfel gekweld. Maar leerde wel trots te zijn op wie ik eindelijk ben. Sta nu zelf soms van mijn eigen versteld. Word in de klim naar de top of verrijs naar de hel. Doe alles wat moet.

ninth.

give me pain till I die.

about the 80s.